0: 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
0: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
0: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
4: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
0: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
5: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
6: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in de Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Viane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
6: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
15: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
6: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
17: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
18: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
19: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
15: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
15: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
6: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Hallemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
23: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
23: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
23: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
23: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
23: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
23: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
23: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
6: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
6: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
8: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
8: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijen ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
10: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijen blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
2: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
13: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
13: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
13: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
13: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
13: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
13: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
15: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
16: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
17: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
18: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
18: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
18: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
18: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
18: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
18: Well, het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
18: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
18: Als een trein.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxim Dom.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versluis.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
10: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
24: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
25: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
21: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
10: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
10: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
11: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
12: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
13: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
14: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
14: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
14: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
14: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
14: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende

0: Ludo Vianne is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
1: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
3: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
2: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.

0: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
6: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
7: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
8: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk de Grauwe.
10: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
11: Ik ben Nancy Bourquenny.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
13: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
13: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
14: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Irma hier van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
16: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
17: Wij zijn zeker niet boos, wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
18: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
19: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
20: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
20: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
20: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
20: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
20: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
20: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: Tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
20: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
20: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Carolien de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
6: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
6: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
6: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlés plaats?
6: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
6: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
3: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
8: De Foodbox is de hotelschool, vroeger hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
9: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
10: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
2: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
10: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
11: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw uw ervaringen?
11: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
10: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
17: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
2: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
17: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
2: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
17: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
17: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
17: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
2: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
17: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
2: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
17: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
4: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
4: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
6: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
7: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
8: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
15: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijen blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
16: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
17: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
18: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
18: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
18: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
18: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
18: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
18: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
22: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
22: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
22: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
22: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
22: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
22: Het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
22: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
22: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
5: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
6: Kijk eens, Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt de juiste voor, ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
7: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en daar worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in de Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echt te gaan.

0: gingen natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijen.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
0: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
9: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
0: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
9: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
10: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
9: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
10: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
9: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
10: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben hebben we niet meer etiketten verkocht, maar

0: hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen ja, vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
0: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
0: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
0: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
0: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
5: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
6: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
7: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
15: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
15: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijen ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
16: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijen blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat Baptiste, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
13: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
17: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
19: Noordzee regionieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
24: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
24: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
24: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
24: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
24: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
24: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
5: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
6: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
7: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
9: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
9: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? met meer bevoegdheden?
9: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
9: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
9: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
9: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
9: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
9: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
3: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Matja Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
12: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
13: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
14: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
15: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
15: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
15: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
15: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
15: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
15: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
15: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
21: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
12: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
22: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
22: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Maxime Dong.
24: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versleus.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
14: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
14: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
5: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
6: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
7: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
7: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
7: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
7: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
7: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
7: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij.

0: met meer bevoegdheden?
1: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen, die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
0: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
1: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
0: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
1: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
0: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
1: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
0: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
1: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
0: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
1: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
6: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
7: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur.

0: structuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Breden-Nessas.
1: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
3: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
7: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
5: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
7: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
3: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen Gwynne luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
5: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
3: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
7: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
3: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
11: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
1: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
14: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
5: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
14: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
5: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
14: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
14: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
5: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
14: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
5: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
14: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
5: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
14: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
3: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaree.
17: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister her naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
18: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
5: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
18: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
3: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
19: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar en hij zei dan, ja, check it out.
20: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
6: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
6: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
6: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
6: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
6: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
6: Als een trein.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
11: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
12: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
13: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
13: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
13: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
13: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
13: Waar vinden die Café Parlés plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
13: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. en hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
15: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk Hans het jaar door elke week terugkeert.
16: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Halemees.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
23: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
22: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
23: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
22: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
23: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
22: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
23: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
22: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
23: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
22: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
23: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
22: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
23: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
22: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
8: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
5: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
8: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
22: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxim Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
22: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
22: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
22: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
22: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
22: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijen ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijen blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
22: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de

0: van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Amsteeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
0: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
0: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
10: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder

0: ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
0: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
0: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
6: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
6: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
6: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
6: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
6: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
8: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
9: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
10: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
11: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
4: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
12: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
12: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijen op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijen ook sieren.
4: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Carolien de Vriend.
15: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
16: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
16: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
4: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijen ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
12: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijen blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
4: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
18: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
14: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
19: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
20: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
20: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
20: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden, van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen ja, vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
20: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
20: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
20: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
20: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
4: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee regionieuws.
4: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
24: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daar daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
24: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
5: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
11: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
5: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
8: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
9: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene.
10: Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
6: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
10: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
13: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
10: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
25: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
0: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
0: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
0: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
4: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
4: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
14: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
17: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
17: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
17: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
17: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
17: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
17: Maar het is een hobbel in de weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
17: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
17: Als een trein.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
18: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
19: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
20: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Breda.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
11: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
21: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
21: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Viane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
21: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
13: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
21: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
10: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
2: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
15: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
13: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
13: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
21: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
8: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
8: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
8: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
8: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
0: Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
10: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
11: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
12: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
13: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereik?

0: draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxim Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijen ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
5: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijen blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor

0: heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
6: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
6: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
6: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
6: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
6: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
6: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
4: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
8: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
9: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
10: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
4: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
11: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
11: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken, hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
11: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
11: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
11: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
11: Als een trein.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael Vanille.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
15: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
15: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
4: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
16: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
4: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
6: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
12: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
17: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercator-dok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
4: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
19: Ik ben David Nasus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
16: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijen die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
16: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijen op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijen ook sieren.
4: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
4: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
4: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
5: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
19: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisel veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
22: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,5. Vita VDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
7: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
7: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
7: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
7: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
7: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
7: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
7: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
4: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
15: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
15: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
4: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
16: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
4: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
24: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
24: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
4: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
12: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
13: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
14: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in houden. He.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
4: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
4: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
21: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
15: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
15: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
4: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
7: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
4: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
8: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
18: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
19: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
19: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
19: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
19: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
19: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek. met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
19: Wel, het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
19: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
19: Als een trein.
9: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
23: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
23: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
23: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
23: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
23: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
5: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
6: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26.

0: plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
3: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
2: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
3: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
0: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.

0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
9: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
0: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
9: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
0: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
9: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
9: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
0: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
9: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
0: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee regionieuws.
0: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
0: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie?
3: reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
11: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
11: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt en dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
13: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
14: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
15: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
16: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
16: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijze op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan over. Verhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
16: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijen.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
22: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
22: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
23: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
5: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
19: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
24: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
25: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
25: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
25: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
25: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
25: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
25: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
25: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Nieuws en info aan de kust.
26: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
27: Noordzee Regionieuws.
0: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
28: Ik ben Michael Vanny.
29: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
27: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
10: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
10: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
10: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
10: Als een trein.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
16: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over 1 jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem 1 maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
27: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
11: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
12: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
13: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
14: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
15: Dit is Radio Noordzee.
27: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
17: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
17: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
11: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
11: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
11: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
11: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
11: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
11: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
13: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, ja, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
14: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
15: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
16: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
15: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
16: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
17: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
17: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
22: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
23: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
24: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
25: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
16: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
26: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
26: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
26: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
26: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
26: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
26: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen googelen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
16: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende

0: Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
1: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
6: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
5: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
6: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
5: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
6: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
5: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
6: Maar het is een hobbel in de weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
5: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
6: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
5: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
6: Als een trein.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie.

0: Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
1: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hechtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
3: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlés plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
3: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
2: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
3: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
13: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de Oude Sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
14: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
15: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
15: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
16: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
2: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
16: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
2: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
16: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
16: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben, dus een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
2: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
16: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
2: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
16: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
0: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Viane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
1: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
3: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
19: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
21: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
22: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
2: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
23: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
2: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
23: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
2: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
5: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
6: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
6: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
6: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
6: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
6: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
6: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hechtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
11: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
10: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
11: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
10: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
11: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
11: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
11: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
11: Als een trein.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
13: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
13: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
13: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
13: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
15: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
16: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
17: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. en hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
19: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
20: Ja, ik hou van Oostende. Ik hou van die... Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van... Ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot schilder en zo'n speeljaar.
22: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
23: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
23: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
23: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
23: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
23: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
23: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
23: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
8: Ik ben Lut van de Kastelen.
24: Ik ben Patrick Jansen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
26: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
26: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten.

0: redenen nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
3: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
4: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
5: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik

0: Wel, hem inderdaad gezien, maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegaan Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
2: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antrie de Maree.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
8: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
9: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
9: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
9: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
10: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
9: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
9: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
10: Het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
9: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
10: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
9: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
10: Als een trein.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zaten in een museum, maar hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
12: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
13: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
12: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
12: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlés plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
0: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
9: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
0: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
2: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
18: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
19: Het is een echt Oostends sprook en bij mij weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
2: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
9: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
2: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. En dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Tineke van Halemees.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
25: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
24: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
25: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
24: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
25: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
24: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
25: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
24: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
25: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
24: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
25: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
24: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
25: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
3: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
12: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
24: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
12: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
5: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
6: Ja, dat is even balen, hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
8: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd, maar het klukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
24: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken als je heel veel mandaten gaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
24: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
24: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Noordzee Regio Nieuws.
24: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianne is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
0: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
24: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
0: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
24: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hechtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijen ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
2: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijen blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
24: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
24: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
4: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
7: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
8: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
5: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
10: Dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
10: Het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
10: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
10: Als een trein.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri Dumaré.
12: Hallo, ja, ik ben hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
15: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
5: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
7: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
17: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
18: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
19: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
20: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
20: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
20: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
20: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee Regionieuws.
5: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
15: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
15: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
5: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform.

0: vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als de Polisfeest een geroepen foon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
3: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
4: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
5: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
7: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
0: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
7: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
0: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
7: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje een keer proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
7: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
7: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
7: Ja, zeker weten. De ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huyck.

0: Is een trade. Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
1: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaal Kroketten Festival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Regionieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
6: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
6: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
7: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
0: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
12: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
0: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
12: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
13: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
14: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
15: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
17: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
18: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
18: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
18: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
18: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
18: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
18: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
20: Ik ben Lut van de Kastelen.
21: Ik ben Patrick Jansen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
6: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
6: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
7: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
24: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
18: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
25: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
23: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
23: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
0: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
23: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
0: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
23: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
0: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
23: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
0: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
23: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
0: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
23: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
0: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
23: Als een trein.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
26: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
27: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
0: Dat is volgens een vaste formule?
27: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
27: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: Waar vinden die Café Parlés plaats?
27: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
0: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
27: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
10: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
0: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
11: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
10: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
14: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
15: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
16: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
26: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
6: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
0: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
6: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
7: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
17: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
19: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
19: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
6: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
7: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
3: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
0: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
3: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
0: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
3: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
3: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
3: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
0: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
3: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
4: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
26: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
18: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
22: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad moeilijk is situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat... Dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
0: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
22: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
12: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
23: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
24: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
0: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
11: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
16: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
19: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
19: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
16: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
6: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
16: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen van ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
27: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
3: Het is niet zo evident geweest, deze werf, maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
4: Ik heb ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald toe, omdat ik me stond met deze marchandise aan onze been.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
26: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
17: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
17: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
17: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
17: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
17: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
17: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
14: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
7: Noordzee Regio Nieuws.
14: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianne is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
19: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
19: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
14: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hechtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten.
16: Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
6: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
16: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
20: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de

0: de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
0: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
0: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
0: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee. Dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
6: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
6: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
6: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
6: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
6: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
7: En als stad Oostende

0: daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
1: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
2: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
3: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
6: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
5: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
9: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
9: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
5: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
10: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianne is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
11: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
11: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
9: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
5: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
13: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten, die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
14: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
15: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
15: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
15: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte-du-Rhône. Er zijn een aantal workshops los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
15: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
15: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostense garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
15: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
15: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
5: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
7: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
20: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
7: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
20: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
5: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
5: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
6: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
5: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
3: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
22: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
23: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
23: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
10: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
9: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
10: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
25: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
26: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
28: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
28: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
28: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
28: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
28: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
7: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
28: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
7: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
28: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
11: Nieuws en info, Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
7: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
13: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
12: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
15: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
15: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
7: Kan de schepen nog terugkeren? met meer bevoegdheden?
15: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
7: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
15: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
15: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
15: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
7: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
15: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
7: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
15: Als een trein.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
16: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
17: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
6: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
18: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust.
10: die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
0: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
0: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
0: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
0: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
0: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
20: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
10: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
21: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
10: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
22: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
23: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
21: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben, en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben, en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
21: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
18: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
18: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
25: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
25: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
25: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
25: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
25: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
25: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
25: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
18: Het garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
5: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
6: Het zijn bijzonder straffe, bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
7: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
9: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
9: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Viane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hechtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijen ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
11: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijen blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Poret.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je.

0: zien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij

0: kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
5: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
6: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
7: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
10: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
10: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
10: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
10: Als een trein.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
15: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
15: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
16: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
13: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
18: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
19: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
19: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
19: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
19: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
16: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
16: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
22: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
25: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
26: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
7: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
7: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
7: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
7: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
7: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
7: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
7: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Ravenswaaij werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijze op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
12: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
13: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
14: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hallo, I'm Dario Durda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische nood gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
12: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
16: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
18: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
18: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
18: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
18: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
18: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
18: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
18: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
18: Als een trein.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Ik ben Rudy de Meijer.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
23: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
23: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
23: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
23: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
23: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
5: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
6: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
7: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
9: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
9: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
9: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.

0: Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
1: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
0: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
1: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het hele jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
0: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
1: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
1: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
1: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostense garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
1: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
0: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
1: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
6: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft.

0: heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
4: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
5: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
6: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
6: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
13: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
6: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
15: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
16: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
17: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
18: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
19: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
19: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
19: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
19: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
19: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
19: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
6: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
24: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
24: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? met meer bevoegdheden?
24: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
24: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
24: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
24: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
24: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
24: Als een trein.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
6: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting. Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
3: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
4: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
18: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
20: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
20: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
20: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
20: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
6: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
13: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
6: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
9: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
10: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
11: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
13: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben, en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben, en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
13: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
6: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Ravenseide werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
6: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
5: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
6: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
5: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
6: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
6: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
5: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
6: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
5: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
6: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
5: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
6: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
8: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
9: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
11: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
5: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
11: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
16: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
5: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
16: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
17: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
8: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
18: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
19: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten, zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
5: En waar is dat?
24: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
5: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
24: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
24: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
5: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
24: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
5: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
24: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
5: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
24: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
5: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
3: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
4: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
6: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
7: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
7: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
5: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
7: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
5: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
7: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
7: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
5: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
7: Het is een hobbelende weg. Daar worden niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
5: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
7: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
5: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
7: Als een trein.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
16: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf

0: ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
2: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
2: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt.

0: eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
0: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
5: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
6: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
7: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
8: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
11: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
11: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje keer proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
11: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
11: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dus een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
11: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
11: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
16: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
16: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
0: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
18: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
19: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
20: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
20: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Ewout van Hoeken van Muzie MVZ2.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
24: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toont VG, periode 1907-1901. 81?
19: Ja, dus de komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
5: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
6: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Louis. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
6: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
6: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
6: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
6: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
6: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
10: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek. met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
10: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
10: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
10: Als een trein.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
6: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is het Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
8: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
10: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
10: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
8: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
15: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
15: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
8: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
10: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
8: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
12: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
13: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
16: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
17: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
18: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
18: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
18: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
18: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
18: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
18: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
18: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
8: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
8: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
21: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
21: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
4: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
22: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
23: De Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een uniek plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Viane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht,

0: nemen naderde hij ze over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
1: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
7: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
7: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
8: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd een nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dag.

0: Kapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
4: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
4: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
4: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
4: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
4: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
4: Als een trein.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
6: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
7: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
8: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
9: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianne is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
15: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
15: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
9: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
16: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
9: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
18: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
10: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
19: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
16: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
16: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
9: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
23: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
23: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
23: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
23: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
23: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
23: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
23: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
9: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
9: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
4: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
5: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
6: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
21: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
21: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
9: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Ravenswaaij werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
4: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuw zwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
7: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
8: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
9: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
5: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
11: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
11: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
11: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
11: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
11: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
11: Als een trein.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
15: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
5: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
17: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
18: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
19: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
20: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
20: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
20: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
20: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
8: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
8: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
9: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
11: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
12: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
9: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
13: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
13: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
13: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje keer proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
13: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
13: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond.

0: De dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
1: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
3: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
2: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en

0: Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
6: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
9: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
10: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
11: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
12: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
6: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
6: En waar is dat?
13: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
6: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
13: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
13: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
6: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
13: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
6: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
13: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
6: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
13: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
18: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
6: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
18: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
19: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Echtegem.
20: Ja, je komt een gloednieuw lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
21: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
22: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
23: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
6: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
23: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
6: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
23: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
6: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
23: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
6: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
23: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek. met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
6: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
23: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
6: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
23: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
6: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
23: Als een trein.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Halemeesch.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Frank Dierkens.
25: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
26: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
6: Dat is volgens een vaste formule?
26: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
6: Waar vinden die Café Parlees plaats?
26: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
6: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
26: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
5: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
6: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
7: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
8: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
10: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
10: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
11: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
11: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
10: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
16: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
16: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
16: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
16: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
16: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
16: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
18: We hebben net de tekst gelezen.
14: Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden, maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
14: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
19: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
20: Iedereen maakt het zoals dat hij zichzelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
2: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
11: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
11: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
10: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
25: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
4: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
5: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
6: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
6: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
6: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
6: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
6: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
6: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
26: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
27: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
27: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
27: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
27: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
27: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
27: Het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
27: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
27: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
5: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
6: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
7: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg.

0: Amsterdam. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem. En op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
0: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
5: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
7: Ik ben Sivan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
5: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
5: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende, want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel

0: wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijen op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijen ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
6: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
5: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
6: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
5: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
6: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
6: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
5: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
6: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
5: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
6: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
5: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
6: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
8: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
9: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
10: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
11: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
12: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
5: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
12: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
16: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
5: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
16: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
0: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
14: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
18: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
20: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
5: En waar is dat?
23: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
5: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
23: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
23: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
5: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
23: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
5: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
23: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
5: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
23: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
5: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
6: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
7: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostense koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
8: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
10: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
10: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
10: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
10: Als een trein.
0: En info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
11: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
11: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
12: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hallo, I'm Dario Durda.
16: Ik ben Frank Jombloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
18: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
18: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
18: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
18: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
12: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
12: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar we mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
16: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
20: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
21: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
21: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
21: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
21: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
21: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
21: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
21: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Filip Monsenweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
11: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
11: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
12: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
24: Je zit in de Nossebelk.
25: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
24: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
25: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
24: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
25: Het Oostends dialect.
24: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
25: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
24: Een breiningsche dunne knijker.
1: Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
6: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
6: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
11: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
11: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijen ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
12: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijen blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
2: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
26: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
26: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
26: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
26: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
26: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
26: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
1: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
5: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
2: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
5: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
2: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
5: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
2: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
5: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
2: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
5: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
5: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
2: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
5: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten...

0: introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
8: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
8: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hechtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
9: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
7: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
10: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
11: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
13: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
13: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
13: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
13: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
9: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
9: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
7: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredenen is al jaren omstreden. Bredenen nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
14: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
15: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijd winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
16: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
17: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
18: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
18: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
18: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
18: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
18: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
18: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
18: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
7: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
7: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
8: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
8: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hechtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
9: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
7: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
22: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij. Dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is. En dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
22: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
3: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat mogelijk is.
4: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
23: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
3: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad.
7: Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
11: Ik ben Stefan Tange
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
11: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
24: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
8: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
25: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
8: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
24: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
9: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
24: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
27: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
28: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
0: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
29: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
25: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
29: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
25: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
29: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
25: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
29: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
25: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
29: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
25: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
29: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
25: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
29: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
25: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
29: Als een trein.
14: Noordzee Regio Nieuws.
24: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
25: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
25: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
25: Waar vinden die Café Parlés plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
25: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
12: Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
24: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
25: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
15: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
24: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
16: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
17: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
18: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
9: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
25: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
9: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
24: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
14: Noordzee Regionieuws.
24: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
8: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
25: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
8: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
24: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
9: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
24: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Björn Anseeuw.
2: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
7: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
25: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
7: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
25: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
7: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
25: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
7: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
25: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
7: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
25: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
7: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
25: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
7: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
24: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
4: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
4: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat ook de toekomst is.
6: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
7: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
8: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige...

0: aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
7: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
7: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
8: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: In de buurt heb je dan ook een

0: Handtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
1: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
2: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
5: En waar is dat?
6: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Louis. Dat weet iedereen wel zijn.
5: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
6: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
6: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
5: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
6: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
5: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
6: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
5: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
6: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
8: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
5: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
8: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken, hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
5: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
8: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
8: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
5: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
8: Well, het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
5: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
8: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
5: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
8: Als een trein.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
11: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
10: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
12: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefaan Reinaert, wat is dat precies?
13: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
5: Dat is volgens een vaste formule?
13: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
5: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: Waar vinden die Café Parlés plaats?
13: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
5: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
13: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
5: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
15: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
7: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
15: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
5: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
15: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
7: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
20: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
5: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
20: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
5: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
20: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
20: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
5: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
20: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
5: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
20: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
5: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
20: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
7: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
21: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
22: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
23: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
0: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
5: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
5: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Lichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Lichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
15: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
7: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
10: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
11: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijze op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Noordzee Regionieuws.
7: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
5: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
5: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja, Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
5: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
5: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
5: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
18: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
19: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
24: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
17: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
17: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
5: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
17: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
5: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
17: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
17: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
5: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
17: Het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
5: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
17: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
5: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
17: Als een trein.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
5: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
15: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
7: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
23: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
22: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
25: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
5: Dat is volgens een vaste formule?
25: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
5: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
25: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: Waar vinden die Café Parlees plaats?
25: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
5: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
25: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
7: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
15: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
15: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
6: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
8: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
10: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
11: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
11: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het hele jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
11: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat het maar.

0: verlopen is.
1: Het Garnaal Kroketten Festival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
7: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
7: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hechtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
8: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
10: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
11: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
13: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen

0: schepen worden overgedragen naar Maxim Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostense jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
5: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de grote kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
6: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
7: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
7: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
7: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
7: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
7: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
7: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
11: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
10: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
11: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
10: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
11: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
10: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
11: Well, het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
10: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
11: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
10: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
11: Als een trein.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
10: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: Waar vinden die Café Parlés plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
10: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
14: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in een rekje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
15: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
10: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
16: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianne is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
17: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
21: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
22: Alles dat meer regelmatig staan, ze zijn zelf ook of het een of het ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
23: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
23: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
23: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
23: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
23: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
23: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
10: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
23: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
5: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
10: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
5: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
10: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
16: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
7: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
8: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
16: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. en hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
14: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
14: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
14: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
14: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
14: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
10: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
14: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
10: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
10: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
19: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
19: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
10: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
19: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
10: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
19: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
19: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
10: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
19: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
10: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
19: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
10: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
19: Als een trein.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
25: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
26: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
16: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
16: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
18: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte

0: uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt. Maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
3: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
4: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
7: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
6: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
7: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
0: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
6: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
8: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
6: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer tickets verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoekers.

0: bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen ja, vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
0: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En via, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
0: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
0: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
0: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
6: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
8: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
9: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
10: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
11: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
11: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
13: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Jook Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
4: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
6: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
7: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
8: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
7: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
7: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
7: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
7: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
7: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
7: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
7: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
7: Als een trein.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven. ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
13: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
14: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
15: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
16: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
17: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
17: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
13: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
13: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
4: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
19: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
20: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
21: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
21: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
21: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
21: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
21: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
21: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
21: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
13: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
24: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij. Dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is. En dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
7: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
24: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust.
10: Noordzee regionieuws.
7: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma, in Oudenburg zelf en de deelgemeenten, qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
14: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
25: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
26: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
4: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
12: Noordzee regionieuws.
7: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
13: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
13: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
16: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
7: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
19: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
20: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
21: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttoernooi.

0: gaat de evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
0: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
0: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
0: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
0: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen, maar het biedt zeker wel een

0: interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
8: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
8: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
8: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
13: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
13: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
13: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
13: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
13: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
13: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
13: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
14: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
14: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constante druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
15: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
14: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Farfestival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
16: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
8: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
21: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
22: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
23: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
24: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
24: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
24: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
24: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
24: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
24: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
4: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
4: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
4: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
4: Well, het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
4: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
4: Als een trein.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
6: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
10: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Poret.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
6: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
6: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
6: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
6: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
6: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
6: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
6: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Ook dit jaar organiseert Oostende een wandeling onder de noemer Lichtgolf. Er komen 7 installaties in de stad. Naast het Cursaal en de Petrus en Pauluskerk zal ook het Oostendse station, in het kader van 100 jaar NMBS, een belangrijke rol spelen. Vorig jaar was Lichtgolf goed voor 25.000 bezoekers. Stad Oudenburg sloot een overeenkomst met de VZW Zwerfkatjes. Zij krijgen elk jaar €7.700 om katten op te vangen, te steriliseren en uit te zetten in kolonies. Burgemeester Romina van Horen.
10: We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn voor een bestuurslid van KVDO. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De man ontkent alles. De zaak wordt nu doorgegeven naar het Vlaams Sporttribunaal dat het dossier ten gronde zal behandelen. Divin gingen aan de haal op een bouwwerf langs de Louisweg in Nieuwpoort. Er verdween koperen bedrading en een rol koper. De waarde van de buit wordt geschat op 1000 euro. De politie stelt een onderzoek in. Dit was het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
15: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
15: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De banners en affiches met de tekst Hoe zit het? Die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. In Blankenbergen heeft het Witte Paard de nieuwe kerstproductie voor dit jaar voorgesteld. De show kreeg de naam Hotel Noël. De hoofdrol is voor Hugo Sigal. De voorstelling loopt van 18 tot en met 28 december. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
6: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
7: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
8: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Aanstaande maandag zal de Oostendse gemeenteraad stemmen over de verlenging en aanpassing van het alcoholverbod in en rond de stationsomgeving, het Marie-Joséplein en de Alfons-Pieterslaan. De stad wil de zones verruimen en de verordening wordt ook uitgebreid tot minderjarigen. Het verbod zou met 6 maanden worden verlengd. Oostendenaar Sébastien de Waele is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Daarnaast blijft hij ook kerf spelen. Een verhaal rond een vergeten wielerheld. Sébastien de Waele.
9: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs. En ik denk dat ik er nu geen vergeet. Ja, volgens mij. Dus ja.
3: En op theatervlak?
9: En op theatervlak ben ik op tour met Kerf. Een voorstelling dat ik op Theater aan Zee speelde. En dat is een voorstelling over de eerste Belg die meegedaan heeft aan de eerste Tour de France.
3: Heroïs verhaal. Hoe loopt die voorstelling van Kerf?
9: Hij rijdt vooral. He. Nee. Hij loopt goed. Mensen zijn altijd heel tevreden. Mensen kenden het verhaal niet. Het is zelfs zo dat het gaat over een persoon uit de voerstreek. En dus in Voeren zijn ze zeer enthousiast over de voorstelling. Ze zijn content dat hij vergeten held terug zijn podium krijgt. Dat hij moet aan.
1: Het provinciedomein Atlantique Wolraversiede opende een nieuwe wandeling op en rond het domein. Het nieuwe Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en heeft als doel dat de wandelaars bewust vertragen. Langs het pad werden ook houten kunstwerken van de Middelkerkse houtkunstenaar Filou geïnstalleerd. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.

0: aandoen met carnavalkledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Ook dit jaar organiseert Oostende een wandeling onder de noemer Lichtgolf. Er komen 7 installaties in de stad. Naast het Cursaal en de Petrus en Pauluskerk zal ook het Oostendse station, in het kader van 100 jaar NMBS, een belangrijke rol spelen. Vorig jaar was Lichtgolf goed voor 25.000 bezoekers. Stad Oudenburg sloot een overeenkomst met de VZ2 Zwerfkatjes. Zij krijgen elk jaar €7.700 om katten op te vangen, te steriliseren en uit te zetten in kolonies. Burgemeester Romina van Horen.
7: We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedsel bedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
2: Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn voor een bestuurslid van KVDO. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De man ontkent alles. De zaak wordt nu doorgegeven naar het Vlaams Sporttribunaal dat het dossier ten gronde zal behandelen. Divin gingen aan de haal op een bouwwerf langs de Loubiweg in Nieuwpoort. Er verdween koperen bedrading en een rol koper. De waarde van de buit wordt geschat op €1.000. De politie stelt een onderzoek in. Dit was het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
9: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
10: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
11: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de

0: maatregelen die nu de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
0: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
0: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
0: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
0: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. In Blankenbergen heeft het Witte Paard de nieuwe kerstproductie voor dit jaar voorgesteld. De show kreeg de naam Hotel Noël. De hoofdrol is voor Hugo Sigal. De voorstelling loopt van 18 tot en met 28 december. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Aanstaande maandag zal de Oostendse gemeenteraad stemmen over de verlenging en aanpassing van het alcoholverbod in en rond de stationsomgeving, het Marie-Joséplein en de Alfons-Pieterslaan. De stad wil de zones verruimen en de verordening wordt ook uitgebreid tot minderjarigen. Het verbod zou met 6 maanden worden verlengd. Oostendenaar Sébastien de Waele is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Daarnaast blijft hij ook kerf spelen, een verhaal rond een vergeten wielerheld. Sébastien de Waele.
2: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs. En ik denk dat ik er nu geen vergeet. Ja, volgens mij. Dus ja.
3: En op theatervlak?
2: En op theatervlak ben ik op tour met Kerf. Een voorstelling dat ik op Theater aan Zee speelde. En dat is een voorstelling over de eerste Belg die meegedaan heeft aan de eerste Tour de France.
3: Heroïs verhaal. Hoe loopt die voorstelling van Kerf?
2: Hij rijdt vooral. He. Nee. Hij loopt goed. Mensen zijn altijd heel tevreden. Mensen kenden het verhaal niet. Het is zelfs zo dat het gaat over een persoon uit de voerstreek. En dus in Voeren zijn ze zeer enthousiast over de voorstelling. Ze zijn content dat hij vergeten held terug zijn podium krijgt. Dat hij moet aan.
1: Het provinciedomein Atlantique Wolraversiede opende een nieuwe wandeling op en rond het domein. Het nieuwe Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en heeft als doel dat de wandelaars bewust vertragen. Langs het pad werden ook houten kunstwerken van de Middelkerkse houtkunstenaar Filou geïnstalleerd. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
5: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zegt dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
6: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
7: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
10: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijen die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
10: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijen op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijen ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook dit jaar organiseert Oostende een wandeling onder de noemer Lichtgolf. Er komen 7 installaties in de stad. Naast het Cursaal en de Petrus en Pauluskerk zal ook het Oostendse station, in het kader van 100 jaar NMBS, een belangrijke rol spelen. Vorig jaar was Lichtgolf goed voor 25.000 bezoekers. Stad Oudenburg sloot een overeenkomst met de VZW Zwerfkatjes. Zij krijgen elk jaar €7.700 om katten op te vangen, te steriliseren en uit te zetten in kolonies. Burgemeester Romina van Horen.
11: We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn voor een bestuurslid van KVDO. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De man ontkent alles. De zaak wordt nu doorgegeven naar het Vlaams Sporttribunaal dat het dossier ten gronde zal behandelen. Divin gingen aan de haal op een bouwwerf langs de Louisweg in Nieuwpoort. Er verdween koperen bedrading en een rol koper. De waarde van de buit wordt geschat op €1.000. De politie stelt een onderzoek in. Dit was het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaree.
15: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
16: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
16: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
16: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
16: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostense garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
16: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
16: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
14: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: De banners en affiches met de tekst Hoe zit het? Die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. In Blankenbergen heeft het Witte Paard de nieuwe kerstproductie voor dit jaar voorgesteld. De show kreeg de naam Hotel Noël. De hoofdrol is voor Hugo Sigal. De voorstelling loopt van 18 tot en met 28 december. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
17: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
17: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
14: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
18: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
19: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
20: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Aanstaande maandag zal de Oostendse gemeenteraad stemmen over de verlenging en aanpassing van het alcoholverbod in en rond de stationsomgeving, het Marie-Joséplein en de Alfons Pieterslaan. De stad wil de zones verruimen en de verordening wordt ook uitgebreid tot minderjarigen. Het verbod zou met 6 maanden worden verlengd. Oostendenaar Sébastien de Bale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Daarnaast blijft hij ook kerf spelen. Een verhaal rond een vergeten wielerheld. Sébastien de Bale.
2: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs. En ik denk dat ik er nu geen vergeet. Ja, volgens mij. Dus ja.
3: En op theatervlak?
2: En op theatervlak ben ik op tour met Kerf. Een voorstelling dat ik op Theater aan Zee gespeeld heb. En dat is een voorstelling over de eerste Belg die meegedaan heeft aan de eerste Tour de France.
3: Heroïs verhaal. Hoe loopt die voorstelling van Kerf?
2: Hij rijdt vooral. Nee, hij loopt goed. Mensen zijn altijd heel tevreden. Mensen kenden het verhaal niet. Het is zelfs zo dat het gaat over een persoon uit de voerstreek. En dus in Voeren zijn ze zeer enthousiast over de voorstelling. Ze zijn content dat hij vergeten held terug zijn podium krijgt. Dat hij moet aan.
1: Het provinciedomein Atlantic Wall Raverside opende een nieuwe wandeling op en rond het domein. Het nieuwe Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en heeft als doel dat de wandelaars bewust vertragen. Langs het pad werden ook houten kunstwerken van de Middelkerkse houtkunstenaar Filou geïnstalleerd. Tot zover dit regionieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Maaike van Ie.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook dit jaar organiseert Oostende een wandeling onder de noemer Lichtgolf. Er komen 7 installaties in de stad. Naast het Cursaal en de Petrus en Pauluskerk zal ook het Oostendse station, in het kader van 100 jaar NMBS, een belangrijke rol spelen. Vorig jaar was Lichtgolf goed voor 25.000 bezoekers. Stad Oudenburg sloot een overeenkomst met de VZW Zwerfkatjes. Zij krijgen elk jaar €7.700 om katten op te vangen, te steriliseren en uit te zetten in kolonies. Burgemeester Romina van Horen.
11: We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn voor een bestuurslid van KVDO. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De man ontkent alles. De zaak wordt nu doorgegeven naar het Vlaams Sporttribunaal dat het dossier ten gronde zal behandelen. Die vin gingen aan de haal op een bouwwerf langs de Lubieweg in Nieuwpoort. Er verdween koperen bedrading en een rol koper. De waarde van de buit wordt geschat op €1.000. De politie stelt een onderzoek in. Dit was het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Want de Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
5: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
6: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
7: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
7: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
7: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
7: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
7: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
7: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
14: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. In Blankenbergen heeft het Witte Paard de nieuwe kerstproductie voor dit jaar voorgesteld. De show kreeg de naam Hotel Noël. De hoofdrol is voor Hugo Sigal. De voorstelling loopt van 18 tot en met 28 december. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
8: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
7: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
8: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
7: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
8: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
8: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
8: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
7: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
8: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
7: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
8: Als een trein.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Aanstaande maandag zal de Oostendse gemeenteraad stemmen over de verlenging en aanpassing van het alcoholverbod in en rond de stationsomgeving, het Marie-Joséplein en de Alfons Pieterslaan. De stad wil de zones verruimen en de verordening wordt ook uitgebreid tot minderjarigen. Het verbod zou met 6 maanden worden verlengd. Oostendenaar Sébastien de Bale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Daarnaast blijft hij ook Kerf spelen, een verhaal rond een vergeten wielerheld. Sébastien de Waalen.
9: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs. En ik denk dat ik er nu geen vergeet. Ja, volgens mij. Dus ja.
7: En op theatervlak?
9: En op theatervlak ben ik op tour met Kerf. Een voorstelling dat ik op Theater aan Zee gespeeld heb. En dat is een voorstelling over de eerste Belg die meegedaan heeft aan de eerste Tour de France.
7: Heroïs verhaal. Hoe loopt die voorstelling van Kerf?
9: Hij rijdt vooral. Nee, hij loopt goed. Mensen zijn altijd heel tevreden. Mensen kenden het verhaal niet. Het is zelfs zo dat het gaat over een persoon uit de voerstreek. En dus in Voeren zijn ze zeer enthousiast over de voorstelling. Ze zijn content dat hij vergeten held terug zijn podium krijgt. Dat hij moet aan.
1: Het provinciedomein Atlantique Wolraversidde opende een nieuwe wandeling op en rond het domein. Het nieuwe Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en heeft als doel dat de wandelaars bewust vertragen. Langs het pad werden ook houten kunstwerken van de Middelkerkse houtkunstenaar Filou geïnstalleerd. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
11: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
12: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
13: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlees plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: En info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook dit jaar organiseert Oostende een wandeling onder de noemer Lichtgolf. Er komen 7 installaties in de stad. Naast het Kurszaal en de Petrus en Pauluskerk zal ook het Oostendse station, in het kader van 100 jaar NMBS een belangrijke rol spelen. Vorig jaar was lichtgolf goed voor 25.000 bezoekers. Stad Oudenburg sloot een overeenkomst met de VZW Zwerfkatjes. Zij krijgen elk jaar €7.700 om katten op te vangen, te steriliseren en uit te zetten in kolonies. Burgemeester Romina van Horen.
16: We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn voor een bestuurslid van KVDO. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De man ontkent alles. De zaak wordt nu doorgegeven naar het Vlaams Sporttribunaal dat het dossier ten gronde zal behandelen. Divin gingen aan de haal op een bouwwerf langs de Louisweg in Nieuwpoort. Er verdween koperen bedrading en een rol koper. De waarde van de buit wordt geschat op €1.000. De politie stelt een onderzoek in. Dit was het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
21: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
21: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De banners en affiches met de tekst Hoe zit het? Die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. In Blankenbergen heeft het Witte Paard de nieuwe kerstproductie voor dit jaar voorgesteld. De show kreeg de naam Hotel Noël. De hoofdrol is voor Hugo Sigal. De voorstelling loopt van 18 tot en met 28 december. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
2: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
2: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
2: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
2: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
2: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
22: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
23: We hebben op gevels van Oostendenaars, kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
24: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Aanstaande maandag zal de Oostendse gemeenteraad stemmen over de verlenging en aanpassing van het alcoholverbod in en rond de stationsomgeving, het Marie-Joséplein en de Alfons Pieterslaan. De stad wil de zones verruimen en de verordening wordt ook uitgebreid tot minderjarigen. Het verbod zou met 6 maanden worden verlengd. Oostendenaar Sébastien de Bale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Daarnaast blijft hij ook kerf spelen. Een verhaal rond een vergeten wielerheld. Sébastien de Bale.
25: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs. En ik denk dat ik er nu geen vergeet. Ja, volgens mij. Dus ja.
7: En op theatervlak?
25: En op theatervlak ben ik op tour met Kerf. Een voorstelling dat ik op Theater aan Zee gespeeld heb. En dat is een voorstelling over de eerste Belg die meegedaan heeft aan de eerste Tour de France.
7: Heroïs verhaal. Hoe loopt die voorstelling van Kerf?
25: Hij rijdt vooral. Nee, hij loopt goed. Mensen zijn altijd heel tevreden. Mensen kenden het verhaal niet. Het is zelfs zo dat het gaat over een persoon uit de voerstreek. En dus in Voeren zijn ze zeer enthousiast over de voorstelling. Ze zijn content dat hij vergeten held terug zijn podium krijgt. Dat hij moet aan.
1: Het provinciedomein Atlantic Wall Ruiverside opende een nieuwe wandeling op en rond het domein. Het nieuwe Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en heeft als doel dat de wandelaars bewust vertragen. Langs het pad werden ook houten kunstwerken van de Middelkerkse houtkunstenaar Filou geïnstalleerd. Tot zover dit regionieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
3: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
7: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
3: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Ook dit jaar organiseert Oostende een wandeling onder de noemer Lichtgolf. Er komen 7 installaties in de stad. Naast het Cursaal en de Petrus en Pauluskerk zal ook het Oostendse station, in het kader van 100 jaar NMBS, een belangrijke rol spelen. Vorig jaar was Lichtgolf goed voor 25.000 bezoekers. Stad Oudenburg sloot een overeenkomst met de VZ2 Zwerfkatjes. Zij krijgen elk jaar €7.700 om katten op te vangen, te steriliseren en uit te zetten in kolonies. Burgemeester Romina van Horen.
16: We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedsel bedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn voor een bestuurslid van KVDO. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De man ontkent alles. De zaak wordt nu doorgegeven naar het Vlaams Sporttribunaal dat het dossier ten gronde zal behandelen. Die Divin gingen aan de haal op een bouwwerf langs de Loubiweg in Nieuwpoort. Er verdween koperen bedrading en een rol koper. De waarde van de buit wordt geschat op 1.000 euro. De politie stelt een onderzoek in. Dit was het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
10: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilhartschool, school voor buitenonderwijs.
11: Oostende hier, de werk alles

0: de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder, voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen en voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: De banners en affiches met de tekst Hoe zit het? Die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. In Blankenbergen heeft het Witte Paard de nieuwe kerstproductie voor dit jaar voorgesteld. De show kreeg de naam Hotel Noël. De hoofdrol is voor Hugo Sigal. De voorstelling loopt van 18 tot en met 28 december. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Nina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen googelen toneelkledijbank Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Aanstaande maandag zal de Oostendse gemeenteraad stemmen over de verlenging en aanpassing van het alcoholverbod in en rond de stationsomgeving, het Marie-Joséplein en de Alfons Pieterslaan. De stad wil de zones verruimen en de verordening wordt ook uitgebreid tot minderjarigen. Het verbod zou met 6 maanden worden verlengd. Oostendenaar Sébastien de Waele is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Daarnaast blijft hij ook kerf spelen, een verhaal rond een vergeten wielerheld. Sébastien de Waele.
2: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Onkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs. En ik denk dat ik er nu geen vergeet. Ja, volgens mij. Dus ja.
3: En op theatervlak?
2: En op theatervlak ben ik op tour met Kerf. Een voorstelling dat ik op Theater aan Zee gespeeld heb. En dat is een voorstelling over de eerste Belg die meegedaan heeft aan de eerste Tour de France.
3: Heroïsch verhaal. Hoe loopt die voorstelling van Kerf?
2: Hij rijdt vooral. He. Nee. Hij loopt goed. De mensen zijn altijd heel tevreden. Mensen kenden het verhaal niet. Het is zelfs zo dat het gaat over een persoon uit de voerstreek. En dus in Voeren zijn ze zeer enthousiast over de voorstelling. Ze zijn content dat die vergeten held terug zijn podium krijgt. Dat hij moet aan.
1: Het provinciedomein Atlantic Wall Raverside opende een nieuwe wandeling op en rond het domein. Het nieuwe Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en heeft als doel dat de wandelaars bewust vertragen. Langs het pad werden ook houten kunstwerken van de Middelkerkse houtkunstenaar Filou geïnstalleerd. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
5: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
6: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
7: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. die geleid hebben naar rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
10: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
10: Well, het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
10: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
10: Als een trein.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook dit jaar organiseert Oostende een wandeling onder de noemer Lichtgolf. Er komen 7 installaties in de stad. Naast het Cursaal en de Petrus en Pauluskerk zal ook het Oostendse station, in het kader van 100 jaar NMBS, een belangrijke rol spelen. Vorig jaar was Lichtgolf goed voor 25.000 bezoekers. Stad Oudenburg sloot een overeenkomst met de VZW Zwerfkatjes. Zij krijgen elk jaar €7.700 om katten op te vangen, te steriliseren en uit te zetten in kolonies. Burgemeester Romina van Horen.
11: We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn voor een bestuurslid van KVDO. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De man ontkent alles. De zaak wordt nu doorgegeven naar het Vlaams Sporttribunaal dat het dossier ten gronde zal behandelen. Divin gingen aan de haal op een bouwwerf langs de Lubieweg in Nieuwpoort. Er verdween koperen bedrading en een rol koper. De waarde van de buit wordt geschat op €1.000. De politie stelt een onderzoek in. Dit was het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikens en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
16: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
16: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
16: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
16: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. In Blankenbergen heeft het Witte Paard de nieuwe kerstproductie voor dit jaar voorgesteld. De show kreeg de naam Hotel Noël. De hoofdrol is voor Hugo Sigal. De voorstelling loopt van 18 tot en met 28 december. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
17: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
17: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
3: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
19: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
20: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
21: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Aanstaande maandag zal de Oostendse gemeenteraad stemmen over de verlenging en aanpassing van het alcoholverbod in en rond de stationsomgeving, het Marie-Joséplein en de Alfons Pieterslaan. De stad wil de zones verruimen en de verordening wordt ook uitgebreid tot minderjarigen. Het verbod zou met 6 maanden worden verlengd. Oostendenaar Sébastien de Bale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Daarnaast blijft hij ook kerf spelen, een verhaal rond een vergeten wielerheld. Sébastien de Bale.
2: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Onkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs. En ik denk dat ik er nu geen vergeet. Ja, volgens mij. Dus ja.
3: En op theatervlak?
2: En op theatervlak ben ik op tour met Kerf. Een voorstelling dat ik op Theater aan Zee gespeeld heb. En dat is een voorstelling over de eerste Belg die meegedaan heeft aan de eerste Tour de France.
3: Heroïsch verhaal. Hoe loopt die voorstelling van Kerf?
2: Hij rijdt vooral. Nee. Hij loopt goed. Mensen zijn altijd heel tevreden. Mensen kenden het verhaal niet. Het is zelfs zo dat het gaat over een persoon uit de voerstreek. En dus in Voeren zijn ze zeer enthousiast over de voorstelling. Ze zijn content dat die vergeten held terug zijn podium krijgt. Dat hij moet aan.
1: Het provinciedomein Atlantic Wall Raverside opende een nieuwe wandeling op en rond het domein. Het nieuwe Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en heeft als doel dat de wandelaars bewust vertragen. Langs het pad werden ook houten kunstwerken van de Middelkerkse houtkunstenaar Filou geïnstalleerd. Tot zover dit regionieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
4: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
4: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
4: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van.
4: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
4: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
4: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook dit jaar organiseert Oostende een wandeling onder de noemer Lichtgolf. Er komen 7 installaties in de stad. Naast het Cursaal en de Petrus en Pauluskerk zal ook het Oostendse station, in het kader van 100 jaar NMBS, een belangrijke rol spelen. Vorig jaar was Lichtgolf goed voor 25.000 bezoekers. Stad Oudenburg sloot een overeenkomst met de VZW Zwerfkatjes. Zij krijgen elk jaar €7.700 om katten op te vangen, te steriliseren en uit te zetten in kolonies. Burgemeester Romina van Horen.
5: We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn voor een bestuurslid van KVDO. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De man ontkent alles. De zaak wordt nu doorgegeven naar het Vlaams Sporttribunaal dat het dossier ten gronde zal behandelen. Divin gingen aan de haal op een bouwwerf langs de Lubieweg in Nieuwpoort. Er verdween koperen bedrading en een rol koper. De waarde van de buit wordt geschat op €1.000. De politie stelt een onderzoek in. Dit was het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
7: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
8: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
10: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
11: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
11: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De banners en affiches met de tekst Hoe zit het? Die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. In Blankenbergen heeft het Witte Paard de nieuwe kerstproductie voor dit jaar voorgesteld. De show kreeg de naam Hotel Noël. De hoofdrol is voor Hugo Sigal. De voorstelling loopt van 18 tot en met 28 december. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
13: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Aanstaande maandag zal de Oostendse gemeenteraad stemmen over de verlenging en aanpassing van het alcoholverbod in en rond de stationsomgeving, het Marie-Joséplein en de Alfons-Pieterslaan. De stad wil de zones verruimen en de verordening wordt ook uitgebreid tot minderjarigen. Het verbod zou met 6 maanden worden verlengd. Oostendenaar Sébastien de Bale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Daarnaast blijft hij ook kerf spelen, een verhaal rond een vergeten wielerheld. Sébastien de Bale.
2: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs. En ik denk dat ik er nu geen vergeet. Ja, volgens mij. Dus ja.
3: En op theatervlak?
2: En op theatervlak ben ik op tour met Kerf. Een voorstelling dat ik op Theater aan Zee gespeeld heb. En dat is een voorstelling over de eerste Belg die meegedaan heeft aan de eerste Tour de France.
3: Heroïs verhaal. Hoe loopt die voorstelling van Kerf?
2: Oh, hij rijdt vooral. He. Nee, hij loopt goed. Mensen zijn altijd heel tevreden. Mensen kenden het verhaal niet. Het is zelfs zo dat het gaat over een persoon uit de voerstreek. En dus in Voeren zijn ze zeer enthousiast over de voorstelling. Ze zijn content dat die vergeten held terug zijn podium krijgt. Dat hij moet aan.
1: Het provinciedomein Atlantique Wolraversiede opende een nieuwe wandeling op en rond het domein. Het nieuwe Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en heeft als doel dat de wandelaars bewust vertragen. Langs het pad werden ook houten kunstwerken van de Middelkerkse houtkunstenaar Filou geïnstalleerd. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio. Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
17: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
18: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
19: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
26: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
26: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
26: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
26: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
26: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
26: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
20: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook dit jaar organiseert Oostende een wandeling onder de noemer Lichtgolf. Er komen 7 installaties in de stad. Naast het Cursaal en de Petrus en Pauluskerk zal ook het Oostendse station, in het kader van 100 jaar NMBS, een belangrijke rol spelen. Vorig jaar was Lichtgolf goed voor 25.000 bezoekers. Stad Oudenburg sloot een overeenkomst met de VZ2 Zwerfkatjes. Zij krijgen elk jaar €7.700 om katten op te vangen, te steriliseren en uit te zetten in kolonies. Burgemeester Romina van Horen.
2: We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedsel bedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn voor een bestuurslid van KVDO. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De man ontkent alles. De zaak wordt nu doorgegeven naar het Vlaams Sporttribunaal dat het dossier ten gronde zal behandelen. Divin gingen aan de haal op een bouwwerf langs de Loubiweg in Nieuwpoort. Er verdween koperen bedrading en een rol koper. De waarde van de buit wordt geschat op €1.000. De politie stelt een onderzoek in. Dit was het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Cursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
9: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
8: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
9: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
8: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
9: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
8: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
9: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
8: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
9: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
8: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
9: Het is een hobbelende weg. daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
8: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
9: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
8: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
9: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. In Blankenbergen heeft het Witte Paard de nieuwe kerstproductie voor dit jaar voorgesteld. De show kreeg de naam Hotel Noël. De hoofdrol is voor Hugo Sigal. De voorstelling loopt van 18 tot en met 28 december. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
6: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
7: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Aanstaande maandag zal de Oostendse gemeenteraad stemmen over de verlenging en aanpassing van het alcoholverbod in en rond de stationsomgeving, het Marie-Joséplein en de Alfons-Pieterslaan. De stad wil de zones verruimen en de verordening wordt ook uitgebreid tot minderjarigen. Het verbod zou met 6 maanden worden verlengd. Oostendenaar Sébastien de Bale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Daarnaast blijft hij ook kerf spelen. Een verhaal rond een vergeten wielerheld. Sébastien de Bale.
8: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs. En ik denk dat ik er nu geen vergeet. Ja, volgens mij. Dus ja.
3: En op theatervlak?
8: En op theatervlak ben ik op tour met Kerf. Een voorstelling dat ik op Theater aan Zee gespeeld heb. En dat is een voorstelling over de eerste Belg die meegedaan heeft aan de eerste Tour de France.
3: Heroïs verhaal. Hoe loopt die voorstelling van Kerf?
8: Hij rijdt vooral. Nee. Hij loopt goed. Mensen zijn altijd heel tevreden. Mensen kenden het verhaal niet. Het is zelfs zo dat het gaat over een persoon uit de voerstreek. En dus in Voeren zijn ze zeer enthousiast over de voorstelling. Ze zijn content dat die vergeten held terug zijn podium krijgt. Dat hij moet aan.
1: Het provinciedomein Atlantique Wolraversiede opende een nieuwe wandeling op en rond het domein. Het nieuwe Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en heeft als doel dat de wandelaars bewust vertragen. Langs het pad werden ook houten kunstwerken van de Middelkerkse houtkunstenaar Filou geïnstalleerd. Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
9: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar